0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden.
2: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
3: Hot. Wij zijn Jam FM.
4: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden.

0: still now.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
2: Take me, love me, squeeze me, baby. I love you. Touch me, baby. One more time. I love the way you hold me, the way you groove me.

0: FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden.

0: sit still now.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, Tito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: Sit Still Now.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh neemt je mee op een turntable trip to the universe.
2: Classic material.
1: Zaterdagavond om 8 uur. The Freak Mix Club. Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: That's some different shit on a different tip.
1: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl. Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
11: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staat er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stort het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine, had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op Jam FM.

0: One of the most exciting cities in the world. Close your eyes, and what do you hear?
1: Funk Soul R&B new groove in the mix.
0: It's Jam FM.
2: Een evening with presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Tanken in Beinsdorp kan je €20 besparen. En Circusdag brengt plezier naar kinderen in AZC Hoofddorp. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen tot €20 besparen op een volle tank door de juiste benzinepomp te kiezen. Volgens onderzoek van Independer is Tango aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp met een prijs van €2,99 per liter de goedkoopste pomp van Noord-Holland. Haarlemmermeer heeft daarmee de grootste prijsverschillen tussen tankstations binnen één gemeente in de provincie. Een korte prijscheck vooraf kan volgens Independer flink schelen in de kosten. Kinderen in asielzoekerscentrum Hoofddorp krijgen op dinsdag 21 juli een speciale circusdag van het Wolkentheater. Met theater, circusworkshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen zij tijdens de zomervakantie even alle zorgen vergeten. De activiteit maakt deel uit van de landelijke zomertournee Circus de Blauwe Olifant, die langs 25 asielzoekerscentra trekt. Het Wolkentheater organiseert deze tour al ruim 30 jaar voor kinderen met een vluchtverhaal. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl. This is

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Dick de Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises. Met de elektrische boot de Fluistervink. Tijdens de avondtocht genieten bezoekers van de natuur terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk kunnen er ook vossen, uilen of vleermuizen gezien worden. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse Manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Circulaire pop-up opent op 3 augustus in Stadshart Amstelveen. En Schiphol gaat reizigers met extra hulp zelf begeleiden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De circulaire pop-up opent op maandag 3 augustus in het Stadshart van Amstelveen en is tot en met 30 september elke dag open. Bezoekers kunnen zien hoe materialen een tweede leven krijgen en kennis maken met circulaire ideeën uit de regio. Met workshops, activiteiten en praktische voorbeelden laat de pop-up zien hoe je slimmer kunt omgaan met grondstoffen en afval. De circulaire pop-up is te vinden aan het Binnenhof 37 en is leuk en leerzaam voor jong en oud. Schiphol gaat vanaf begin 2028 zelf de begeleiding regelen van reizigers die extra hulp nodig hebben op de luchthaven. Tot die tijd blijft Actiecom Airport Caddy deze dienst uitvoeren, zoals het bedrijf dat al ruim 20 jaar doet. De bijna 1000 medewerkers krijgen volgens Schiphol en Facilicom Groep allemaal een baan en worden stap voor stap meegenomen in de overgang. Schiphol wil de dienstverlening zelf organiseren, omdat het aantal reizigers dat extra ondersteuning nodig heeft de komende jaren flink groeit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Tankstation maakt plaats voor woningen en bodemonderzoek in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Het Avia tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn maakt plaats voor woningen. De gemeente Uithoorn en de eigenaar hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Er komen 20 koopappartementen en 3 bedrijfsruimtes. Ook komen extra parkeerplaatsen en veiligere routes voor fietsers en voetgangers. Het bedrijf dat de woningen gaat bouwen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. In de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar Tune In Jam FM.

0: Beleef de magie van het Witte Doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remco Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je bekeken heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne, die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
14: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 melden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
15: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: Circulaire pop-up opent op 3 augustus in Stadshart Amstelveen. En Schiphol gaat reizigers met extra hulp zelf begeleiden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De circulaire pop-up opent op maandag 3 augustus in het Stadshart van Amstelveen en is tot en met 30 september elke dag open. Bezoekers kunnen zien hoe materialen een tweede leven krijgen en kennis maken met circulaire ideeën uit de regio. Met workshops, activiteiten en praktische voorbeelden laat de pop-up zien hoe je slimmer kunt omgaan met grondstoffen en afval. De circulaire pop-up is te vinden aan het Binnenhof 37 en is leuk en leerzaam voor jong en oud. Schiphol gaat vanaf begin 2028 zelf de begeleiding regelen van reizigers die extra hulp nodig hebben op de luchthaven. Tot die tijd blijft Actiecom Airport Caddy deze dienst uitvoeren, zoals het bedrijf dat al ruim 20 jaar doet. De bijna 1000 medewerkers krijgen volgens Schiphol en Facilicom Groep allemaal een baan en worden stap voor stap meegenomen in de overgang. Schiphol wil de dienstverlening zelf organiseren, omdat het aantal reizigers dat extra ondersteuning nodig heeft de komende jaren flink groeit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Jam FM. Always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer.
3: Ja, goedemorgen weer. Het is vrijdag, het is weekend. Dat was net En Vogue met My Lovin'. En Vogue komt vanavond, als je goed oplet, goed opgelet hebt, op Kwaku treden ze op vanavond. Dus als je ze wil zien, er zijn nog kaartjes, vanavond live op Kwaku En Vogue. Dit is het nummer van Narada Michael Walden, aangevraagd door mijn favoriete kledingwinkel in Bad Hoeverdorp. Divine Emotions van Narada Michael Walden.

Ja, dat was de hot jam van deze week. Dat meisje gaat het nog wel vers schoppen, denk ik. Nou, Michael Walden was daarvoor. En daar had ik nog iets over te zeggen. Want hij heeft echt wel. Hij was eerst drummer. En daarna is hij pas gaan zingen. Met Whitney Houston heeft hij geproduceerd. Mariah Carey en Aretha Franklin. Hij is echt wel bekend. Dus ik zou hem nog een keer opzetten zo direct. Dit is Shalimar. Shalimar komt naar Oudekerk. Komt naar Amsterdam. Ze zijn samen nog steeds. Alleen de zangeres, jammer genoeg, Jody Watley, doet niet meer mee. En dat is toch wel de stem die eigenlijk mijn hartje hebt gestolen. Dit is Second Time Around.

0: New Music. Jam FM.
1: Ja, speciaal voor Ron uit Rotterdam. The Second Time Around van Shalamar. Volgende nummer is van McFadden & Whitehead. Aangevraagd door Martin. Onze gladde uit ook Rotterdamse omstreken. Ain't No Stopping Us Now.

0: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Oude Amstel nieuwsupdate.
4: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Oude Kerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Oude Kerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Oude Amstel moeten hun groen-, fruit- en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dat was Rapper's Delight van Sugar Hill Gang natuurlijk. Wie heeft dat niet meegezongen? Al die coupletten. Dit is een nummertje aangevraagd door mijn dochter, Romy, hard aan het werk. I'm Every Woman van Chaka Khan.

0: on Jam FM.
1: Summertime.
0: It's summer. 104.9 FM.
2: Ja, dat was het nummer van Chaka Khan. Begonnen ooit met Rufus en I'm Every Woman. Aangevraagd door mijn dochter. Wat ik nog vergeten ben te zeggen is dat de Rapper's Delight kwam bij Fleur vandaan. Daar heb ik notabene de hele vorige week de avond naast staan dansen. Oh ja, ja. Dit is het nummer van Earth with a Fire, Let's Groove, aangevraagd door Anneke.

Ja, dat was Let's Groove Tonight van Earth, Wind & Fire. We hebben nog een verzoekje gekregen van de dames die het Spaanse hoog in hun vaandel hebben. Majo en Terry, wat heb je in Spanje, wat heb je voor Spaanse muziek? Nou, eigenlijk hebben we helemaal geen Spaanse muziek volgens mij. Maar dit nummer heet Buena Vida, The Good Life.

Ja, dat was een mooie versie van het nummer van Change Paradise. Dit is nummer, die is gemixt door DJ Ghost Lion. Super leuke rework is dat. Het laatste nummer voor het nieuws is van In Deep met Last Night a DJ Saved My Life.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain.
1: Elke werkdag tussen 4 en 6, de Traffic Jam.
2: De Traffic Jam. Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
2: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. En tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel één rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook steeds meer in stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Het Avia-tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het tankstation. Ook komen er meer groen, extra parkeerplaatsen en veiligere wandel- en fietsroutes in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

Ja, we zijn aan de andere kant van het nieuws beland. En hier hebben we een hele oude uit de 80e jaren van de Michael Zeger Band. Let's All Chant.

0: first. Always on Jam 104.9.
1: Ja, dat was het nummer van een Michael Sager Band met Let's All Chant. Dit is een nummer van Donna Summer, aangevraagd door onze vaste luisteraar Stijn. Die wel smaak heeft, want Donna Summer is eigenlijk een hele oude bekende van ons, waar ook zeg maar de andere muziek mee begonnen is. Zij was echt de starter van de house. I Feel Love.

0: ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: Ja, je kon wel horen dat dat sample van Donna Summer echt veel gebruikt is in de nieuwe muziek. Aangevraagd, nieuw nummer weer. We hebben echt een hoop aanvragen vandaag. Superleuk. Dit is het nummer van Change, met Change of Heart. Aangevraagd door Robert.

Het was Change met Change of Heart. Ze komen op 5 augustus naar Paradiso. Ik heb natuurlijk al een kaartje, maar wil je mee? Geef me dan een seintje. Want Change die komt echt naar Amsterdam toe. Volgende nummer is van Clear. The Thing Continues. Als je het over funk hebt, dan is dit echt funk.

0: Jam FM. New music.
1: Ja, dat was Clear met The Thing Continues. En eindelijk heb ik het verzoekje van Bruno Mars. Dit is het nummer On My Soul. En het is best goed.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises. Met de elektrische boot, de Fluistervink. Tijdens de avondtocht genieten bezoekers van de natuur, terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk kunnen er ook vossen, uilen of vleermuizen gezien worden. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse Manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, dan zijn we weer het laatste half uurtje zijn we alweer beland. Ik heb nog geen verzoekjes meer liggen nu. Dus dit half uurtje ga ik zelf vullen, als het zo doorgaat. Dit is het nummer van Q. En Q kennen we wel, want Q komt voor de echte trackies, bij Star Trek als de vijand van de Enterprise. Van de, eigenlijk van de hele... de Enterprise zelf. En Q was degene die overal en nog wat verscheen zonder dat je het wilde. Dus eigenlijk ook een beetje zoals nu.

0: Ja, dat was het nummer van Pull Up to the Bumper. Voor het nummer van Grace Jones. En dit was Break of Dawn. I Like Your Style. We hebben bezoek in de studio van mijn collega Hans van der Heijden. Die ken je wel van 60 Minutes.
1: Zeker.
0: En ja, die komt eventjes langs. Superleuk in de studio. En gaan we samen even kijken welke muziek we leuk vinden.
1: Gaan we doen. Past in onze leeftijdscategorie.
0: Het past in onze leeftijdscategorie. Dit is Gwen McRae met Keep the Fire Burning.

0: leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
12: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur-staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
13: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
4: Tanken in Beinsdorp kan je 20 euro besparen. En Circusdag brengt plezier naar kinderen in AZC Hoofddorp. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen tot 20 euro besparen op een volle tank door de juiste benzinepomp te kiezen. Volgens onderzoek van Independer is Tango aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp met een prijs van 2,99 euro per liter de goedkoopste pomp van Noord-Holland. Haarlemmermeer heeft daarmee de grootste prijsverschillen tussen tankstations binnen één gemeente in de provincie. Een korte prijscheck vooraf kan volgens Independer flink schelen in de kosten. Kinderen in asielzoekerscentrum Hoofddorp krijgen op dinsdag 21 juli een speciale circusdag van het Wolkentheater. Met theater, circusworkshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen zij tijdens de zomervakantie even alle zorgen vergeten. De activiteit maakt deel uit van de landelijke zomertournee Circus de Blauwe Olifant, die langs 25 asielzoekerscentra trekt. Het Wolkentheater organiseert deze tour al ruim 30 jaar voor kinderen met een vluchtverhaal. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.

Express. Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries Jode Zemi. Met New Vibe, de Radio Mix en daarvoor nog Will Downing, sending out an SOS. Zometeen heb ik voor je met Genation eerst Jenny Burton. In 1970 gaat ze achtergrondwerk doen en brengt uiteindelijk als eerste single het duet Nobody Loves Me Like I Do uit met Dooley Silverspoon. Daarna volgt begin jaren 80 haar debuutalbum in Black and White, dat in 1985 gevolgd wordt door Jenny Burton. Daarop staat ook deze hit, Bad Habit.

Imagination Music in Leidster voor Jenny Burton en Bad Habits. Ik heb zometeen voor je Didi Simon met The Player, maar eerst Naroda Michael Walden. Zijn eerste album Garden of Love Light kwam uit in 1976. Daarna kwam in 1979 het album Awakening uit met de top 10 hit I Don't Want Nobody Else. Zijn volgende album, The Dance of Life, had een top 5 single, Shoot I Love Ya. En in 1988 had hij een nummer 1 hit in de US met Divine Emotions onder de naam Naroda. En op datzelfde album staat ook dit, Tonight I'm Alright.

0: Funky. Het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Ouderkerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Ouder Amstel moeten hun groen-, fruit- en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt de medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.
0: Dit is de Soul.

0: niet meer.
1: De Fantastics waren dit en Hey Mister. En ik begon met Dr. Love, First Choice. Zometeen voor je Usher hier op Jam FM. Eerst Booker Newberry III. Hij was lid van de soulgroepen Sweet Thunder en Impact mid jaren 70. Voordat hij een solo carrière begon. Zijn grootste en bekendste, die ga ik nu voor je draaien. Uit 1983 is hier Love Town.

Usher en Boyfriend. Daarvoor nog Booker, Newberry III en het lekkere Love Town. Ik heb er nog twee voor je tot aan het nieuws. Zometeen Blush Co. met Hallucinations. Maar eerst Sharon Redd. Haar vader werkte bij een platenmaatschappij. Haar stiefvader speelde in de band van Benny Goodman. Haar broer was producer voor Kool & The Gang. En haar zus Penny Ford was ook een zeer verdienstelijke soulzangeres. In 1982 kwam haar tweede album Red Hot uit, dat geproduceerd wordt door Eric Matthews van Carrie's Gang. Op dat album staat dit, Beat the Street. Blijf lekker luisteren naar Jam FM.

0: presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
12: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
13: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
15: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
16: Circulaire pop-up opent op 3 augustus in Stadshart Amstelveen. En Schiphol gaat reizigers met extra hulp zelf begeleiden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De circulaire pop-up opent op maandag 3 augustus in het Stadshart van Amstelveen en is tot en met 30 september elke dag open. Bezoekers kunnen zien hoe materialen een tweede leven krijgen en kennis maken met circulaire ideeën uit de regio. Met workshops, activiteiten en praktische voorbeelden laat de pop-up zien hoe je slimmer kunt omgaan met grondstoffen en afval. De circulaire pop-up is te vinden aan het Binnenhof 37 en is leuk en leerzaam voor jong en oud. Schiphol gaat vanaf begin 2028 zelf de begeleiding regelen van reizigers die extra hulp nodig hebben op de luchthaven. Tot die tijd blijft Actiecom Airport Caddy deze dienst uitvoeren, zoals het bedrijf dat al ruim 20 jaar doet. De bijna 1000 medewerkers krijgen volgens Schiphol en Facilicom Groep allemaal een baan en worden stap voor stap meegenomen in de overgang. Schiphol wil de dienstverlening zelf organiseren, omdat het aantal reizigers dat extra ondersteuning nodig heeft de komende jaren flink groeit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij deze Soul Express. Ik ben Andries Jorde, de Disco Dandies. En Tamiko Jones, Let It Flow. Zometeen Camera Soul, eerst Bob Sinclair. Bekend vanwege het populair maken van de Franse smaak van house. Zijn grootste succes kwam eind 2005 met de nummer 1 hit Love Generation. Die samen met Carrie Payne uit had gebracht. Dat draai ik niet, wel deze.

Camera Soul en My Time. Motivation was een bandje dat maar heel kort bestond. Opgericht in Manchester door bassist Steve Carvey, gitarist Dave Rowbotham, drummer Snuff en zanger Dave Price. Carvey was een voormalig Buzzcocks, Teardrops en Bok Bok lid, terwijl

Motivation hier op Jam en Are You Ready? Kashif, ooit lid van de BT Express, schreef en produceerde onder andere de Evelyn King's hit I'm In Love en Love Come Down en schreef ook Whitney Houston's eerste hit You Give Good Love. Zijn eigen werk bracht hij vooral gedurende de jaren 80 uit. 4 albums en 17 singles. Noemenswaardige hits waren I Just Gotta Have You, Love on the Rise met Kenny G en Love Changes, een duet met Melissa Morgan. Ik draai het prachtig.

0: Frankie. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises. Met de elektrische boot, de Fluistervink. Tijdens de avondtocht genieten bezoekers van de natuur, terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk kunnen er ook vossen, uilen of vleermuizen gezien worden. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse Manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
4: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
3: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
4: bij Jam.

Richard Earnshaw en Obi, Never Gonna Let You Down. Chains wordt gestart door producers Jack Fred Petrus en Mauro Malafasi. In Italië werden de tracks in elkaar gezet om vervolgens in Amerika door artiesten als Jocelyn Brown en Luther Vandross de vocalen in te laten zingen. Hier is die lekkere Paradise.

James was dat in Paradise hier op Jam. Blue Feather nu, dat waren de broers Ed en Ron Brouwer. Ze begonnen met optredens in kleine gelegenheden waar ze behalve covers ook eigen repertoire speelden. In 1980 ontwikkelden ze een nieuwe sound, een mix van Latin, funk en pop. Het matige succes leidt ertoe dat de platenmaatschappij gaat twijfelen aan de groep. Maar doordat een remix van Let's Funk Tonight het via het importcircuit onverwacht goed doet, in Canada wordt die plaat alsnog in heel Europa uitgebracht en behaalt zelfs nummer 1 positie in de clubcharts van een aantal Europese landen. In 1985 brengt Blue Feather het album Shadows of the Night uit, met daarop de gelijknamige single. Blijf lekker luisteren naar Jam. FM.

0: Jam FM. It's summer.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
11: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
12: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. En tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel 1 rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook steeds meer in stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Het Avia-tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het tankstation. Ook komen er meer groen, extra parkeerplaatsen en veiligere wandel- en fietsroutes in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

We zijn begonnen met de Flashback Radio Show. Je hoorde Kelly Page, A Man Like That. En dat was een vibrant remix uit de jaren 80. Madonna heeft een nieuw album uitgebracht, Confessions 2. En hier is een track, Danceteria.

Cody in de Flashback Radio Show. Don't Stop the Music kwam uit 2024. En daarvoor hoorde je Madonna met Danceteria. Een track van haar laatste album Confessions 2. Hier is Aretha Franklin. Terug in 1985. Who's Zooming Who?

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Tankstation maakt plaats voor woningen en bodemonderzoek in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Het Avia tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn maakt plaats voor woningen. De gemeente Uithoorn en de eigenaar hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Er komen 20 koopappartementen en 3 bedrijfsruimtes. Ook komen er extra parkeerplaatsen en veiligere routes voor fietsers en voetgangers. Het bedrijf dat de woningen gaat bouwen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. In de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

Buckley hoorde je in de Flashback Radio Show. Real Love was dat uit die 80's natuurlijk. Daarvoor een nieuwe track van Mother's Favorite Child. En This Is Love heette dat. Over love gesproken. Hier is Tika Nelson. En je raadt het al. Love.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
3: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
5: Tanken in Beinsdorp kan je €20 besparen. En Circusdag brengt plezier naar kinderen in AZC Hoofddorp. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen tot €20 besparen op een volle tank door de juiste benzinepomp te kiezen. Volgens onderzoek van Independer is Tango aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp met een prijs van €2,99 per liter de goedkoopste pomp van Noord-Holland. Haarlemmermeer heeft daarmee de grootste prijsverschillen tussen tankstations binnen 1 gemeente in de provincie. Een korte prijscheck vooraf kan volgens Independer flink schelen in de kosten. Kinderen in asielzoekerscentrum Hoofddorp krijgen op dinsdag 21 juli een speciale circusdag van het Wolkentheater. Met theater, circusworkshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen zij tijdens de zomervakantie even alle zorgen vergeten. De activiteit maakt deel uit van de landelijke zomertournee Circus de Blauwe Olifant, die langs 25 asielzoekerscentra trekt. Het Wolkentheater organiseert deze tour al ruim 30 jaar voor kinderen met een vluchtverhaal. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

was je net zo oud als ik. Dan keek je waarschijnlijk aan het eind van de jaren 70, zo'n beetje 78, net als van dat man van 6 miljoen. 6 Billion Dollar Man. En dat is de titel van deze track. AC Soul Symphony. Een track van 2 jaar geleden alweer. Hoor je vandaag in de Flashback Radio Show.

0: het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Ouderkerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Ouder Amstel moeten hun groen-, fruit- en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

En zo zijn we met Skytrain alweer aangeland in het laatste gedeelte van de show voor deze week. Fax on the run. Dan zag ik pas een Opel Manta hier voorbij rijden met zo'n forse staartje aan de spiegel. Wat had je er een? Fax on the run. Skytrain hoorde je in de Flashback Radio Show. Hier is Nigel Hall.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, van Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
4: Circulaire pop-up opent op 3 augustus in Stadshart Amstelveen. En Schiphol gaat reizigers met extra hulp zelf begeleiden. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De circulaire pop-up opent op maandag 3 augustus in het Stadshart van Amstelveen en is tot en met 30 september elke dag open. Bezoekers kunnen zien hoe materialen een tweede leven krijgen en kennis maken met circulaire ideeën uit de regio. Met workshops, activiteiten en praktische voorbeelden laat de pop-up zien hoe je slimmer kunt omgaan met grondstoffen en afval. De circulaire pop-up is te vinden aan het Binnenhof 37 en is leuk en leerzaam voor jong en oud. Schiphol gaat vanaf begin 2028 zelf de begeleiding regelen van reizigers die extra hulp nodig hebben op de luchthaven. Tot die tijd blijft Actiecom Airport Caddy deze dienst uitvoeren, zoals het bedrijf dat al ruim 20 jaar doet. De bijna 1000 medewerkers krijgen volgens Schiphol en Facilicom Groep allemaal een baan en worden stap voor stap meegenomen in de overgang. Schiphol wil de dienstverlening zelf organiseren, omdat het aantal reizigers dat extra ondersteuning nodig heeft de komende jaren flink groeit. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: en Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises met de elektrische boot de Fluistervink. Tijdens de avondtocht genieten bezoekers van de natuur terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk kunnen er ook vossen, uilen of vleermuizen gezien worden. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse Manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
10: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
11: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaatlidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de Commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, twee keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. En tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel één rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook steeds meer in stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Het Avia-tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het tankstation. Ook komen er meer groen, extra parkeerplaatsen en veiligere wandel- en fietsroutes in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
16: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

0: van 5:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Tankstation maakt plaats voor woningen en bodemonderzoek in Ouderkerk aan de Amstel. Mijn naam is Maurice Becker. Het Avia tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn maakt plaats voor woningen. De gemeente Uithoorn en de eigenaar hebben daarover nieuwe afspraken gemaakt. Er komen 20 koopappartementen en 3 bedrijfsruimtes. Ook komen extra parkeerplaatsen en veiligere routes voor fietsers en voetgangers. Het bedrijf dat de woningen gaat bouwen heeft inmiddels een vergunning aangevraagd. In de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel zal bodem- en verhardingsonderzoek plaatsvinden. Medewerkers onderzoeken de kwaliteit van het asfalt. Er zal in het straatwerk geboord worden om zogenaamde pijlbuizen te plaatsen. De werkzaamheden kunnen tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Straten in de wijk Benning blijven bereikbaar voor hulpdiensten. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 24 juli. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
0: Auto in, traffic jam aan. Dit is de Jam FM.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
7: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden.
8: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Tanken in Bijnsdorp kan je €20 besparen. En Circusdag brengt plezier naar kinderen in AZC Hoofddorp. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen tot €20 besparen op een volle tank door de juiste benzinepomp te kiezen. Volgens onderzoek van Independer is Tango aan de Hillegommerdijk in Bijnsdorp met een prijs van €2,99 per liter de goedkoopste pomp van Noord-Holland. Haarlemmermeer heeft daarmee de grootste prijsverschillen tussen tankstations binnen één gemeente in de provincie. Een korte prijscheck vooraf kan volgens Independer flink schelen in de kosten. Kinderen in asielzoekerscentrum Hoofddorp krijgen op dinsdag 21 juli een speciale circusdag van het Wolkentheater. Met theater, circusworkshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen zij tijdens de zomervakantie even alle zorgen vergeten. De activiteit maakt deel uit van de landelijke zomertournee Circus de Blauwe Olifant, die langs 25 asielzoekerscentra trekt. Het Wolkentheater organiseert deze tour al ruim 30 jaar voor kinderen met een vluchtverhaal. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Samengesteld door de producenten Erik van Tijn en Jochem Fluisma was dit een van hun hits. What Goes On, aan het begin van deze Classics op vrijdag. Je weet het, de start van je weekend en die trappen wij voor je af. In dit geval met de Pointer

disco-groepje met een hele stoere bassiste en een mooie bas-solo in het midden. A Taste of Honey. En Oogie Oogie Oogie. Ik heb ook een live-opname op YouTube gezien. Moet je ook maar eens een keertje op gaan zoeken. Erg leuk om te zien.

Behalve een zangeres was het ook een actrice. Ze kon het allebei. Melba Ward hoorde je hier bij Jam FM met It's Really Love. Met Earth, Wind & Fire.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ontwerp voor de nieuwe speelplek in Ouderkerk aan de Amstel en andere tijden voor het aanbieden van afval. Mijn naam is Maurice Becker. Bewoners van de wijk Benning in Ouderkerk aan de Amstel hebben mogen meedenken over het ontwerp van de nieuwe speelplek. De bewoners willen er onder andere een voetbalveldje, schommels en veel groen. Na de zomer kijkt de gemeente naar het gewenste ontwerp en maakt het plan dan definitief. In totaal brachten bijna 400 mensen hun stem uit. Tot en met eind september gelden andere tijden voor het aanbieden van afval. Inwoners van de gemeente Ouder Amstel moeten hun groen-, fruit- en tuincontainer voor 6:30 ochtends buiten zetten. Dit helpt medewerkers van de ophaaldienst om eerder te werken tijdens de warme dagen. De containers moeten voor 9:00 s'avonds weer binnen zijn. Meer informatie staat op cyclusnv.nl. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
4: Jam on. Jam on. Evening.

Ja, volgens mij wil hij er gewoon. Keep Sweat, I Want Her. Bij Jam FM zijn de 60 Minutes of Classics en die Keep Sweat was destijds de beginneling, de ontdekker van de New Swing. Ja, neem je dat ook even mee. Tot aan 7 uur ben ik bij je met Rick James.

We kennen het nog van Let's Hear It For The Boy. Maar dit heeft ze ook uitgemaakt. Uitgebracht. En gemaakt natuurlijk. Hè, Denise Williams. Do What You Feel. Hey, hoor ik daar een kat? Eartha Kitt. En Where Is My Man? Als laatste hier bij de 60 Minutes of Classic. Straks na zevenen. Meer klassiek materiaal met DJ Fresh. En maandag is de show er weer. En ik volgende week vrijdag. Graag tot dan. Hè. Bye bye. Goed weekend.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpspad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden.
3: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. En tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel één rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook steeds meer in stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Het Avia-tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het tankstation. Ook komen er meer groen, extra parkeerplaatsen en veiligere wandel- en fietsroutes in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: En naar links.
1: To the right.
0: En naar rechts.
1: Keep it going, song.
0: Of zijn dat de snollebolletjes?
2: Ja, dat zijn die inderdaad, ja.
0: Dan weet ik het, dan weet
2: niet
0: ik het
2: te missen,
0: wel.
2: Hè?
0: Nee, dan is dit in ieder geval echt nog meer kwaliteitsmuziek op de radio, mensen. Bij Freaky Friday, de Stereo MC's. En dat is ook het einde van die plaat. Soms hebben ik wist bij deze niet of ze dan nog iets hebben van dat een deur dicht gaat of dat er iemand zegt.
3: Oké, that's it.
2: Ja, nee. Blijkbaar is het in één keer boem, klaar.
0: Wij staan hier nu met z'n tweeën, maar de derde komt eraan. Al staat hij misschien nog ergens in de file. Het weekend staat niet voor de deur, maar die staat in de arena. En daar is Tommy Tedeschi ongeveer aan het langs fietsen. En misschien komt hij hier op tijd nog wel langs.
4: Joost, ben je zover?
0: Daar ben ik.
5: Tommy, opschieten.
0: Opschieten, man. Harde fietsen.
2: Ja, en ik ben er ook.
0: Daar is Sebastian ook nog. Gezellig, leuk. En wij hebben hier een plaat. En Sebastian die snapt het misschien nog niet helemaal van. Dan hebben we een high rotation eigenlijk. Een Freaky Friday high rotation. Maar niet zomaar een plaat. Maar wel een plaat waar ik echt van zeg. Ja, dit is rap, hip-hop, spoken word. Echt dan zo krachtig. Ja. Zo'n piano. Dat je denkt van. Dun, dun. Nee, je gaat gewoon omhoog met die toon. Dat maakt zo'n aparte toon.
2: Ja.
0: Man. Wat een indrukwekkende plaat. En de wolken komen voor de zon. Maar hier is Daddy Died van Earth Sign Chels.
6: My daddy died. Mommy cried. Daughter.

0: Wat een lekker plaatje.
1: Ja, dat doen we hier vaak hoor, lekkere plaatjes. Dat is het leuke. We konden kiezen van zullen we vervelende muziek draaien waar die we niet leuk vinden.
0: Ja.
1: En toen dachten we van, we kunnen ook leuke muziek draaien die we wel leuk vinden.
0: Ja, ja, echt helemaal waar hoe dit is gegaan ook.
1: Dance Sweat van Liz Hargh op Jam FM. Goedenavond, dit is Freaky Fry. Oh, daar ben ik al voor. Sorry. Ja, anders verspil ik zoveel woorden. Dat zit gewoon in de jingle.
0: Ja,
1: ja, dat is een beetje
0: inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, jij hebt het overleefd gisteren, vorige week?
0: Ja, zeker. Dat heb ik overleefd.
1: Ook, bij de conciërge van dit gebouw, de beheerder, hadden we een borrel.
0: Ja, inderdaad.
1: En jij bent je helemaal uitgeleefd op de dingen die hij aan de muren heeft, de bordjes en dergelijke. En
0: ik kan er zo van genieten. Al die oude retro reclames en met al die kleuren. Dat is echt mijn ding ook.
1: Ja, lieve luisteraar.
0: Hoe mee, man, thuis.
1: Je had erbij moeten zijn, maar goed. wie er nog niet bij is, is Tommy Tedeschi. Volgens mij met het zweet tussen zijn billen is hij zich aan het haasten hier naar de Jam FM studio. En wie weet, zien we hem zo direct op tijd. Eerst even tijd voor de ex-Hot Jam van... dat is dan van vorige week.
2: Hij maakt je gek, hij maakt je dol, hij maakt een vrouw misjoggen. Joost van der Velde.
3: En natuurlijk is hij vanavond ook bij ons, onze intellectuele eenling.
2: Tommy Tedeschi.
1: En Sebastian is er ook wel.
0: Ja.
1: En dit is gewoon weer zo'n beetje oudbollige soulmuziek waarvan we enorm kunnen genieten. Maar het komt van nu. Vorige week de Hot Jam van Sekou. Does She Know?

0: Ik zie het al. Ik hoor een pingetje. Ik ben er bijna, krijg ik hier. Dus Tommy Tedeschi voor de fans die voor de deur liggen. Opzij, hij stormt zo direct daar binnen.
1: Sun is shining on Jam FM. It's summer. 104.9 FM.
0: Ik ga nu voor de verandering eventjes een plaat draaien vanaf een obscure bron. Maar ik vind dat een leuk plaatje om naar te kijken namelijk.
2: Mm.
0: Dus mag je denken, ik droom een beetje weg. Hier is Fea, Lickback.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Zoutjuist Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. Oh, de mevrouw van het nieuws is dit nog niet klaar. Dan doen we even nog een liedje.
2: Are you ready?

0: Oh ja, je hoort koeien bellen.
1: Ja, je hoort een klein beetje dat koeienbelletje van de Sugar Hill Gang hoor je hier een beetje.
0: Dat zal vast wel weer van chic zijn gejat. Dus dat komt er allemaal terug.
1: Misschien wel, ja.
0: Niks meer origineel. Alles wordt gejat wat los en vast zit. Maar deze dames, die zijn niet zo los vast. Die zitten gewoon zo direct hier op de hoek ook weer op te treden. De Weekend is dus een arena. Als je ietsje verder door een poortje gaat, dan kom je bij de Mandela Park.
1: Ja.
0: En daar is Kwakkoe. En daar staan Folk.
1: Zo.
0: Dus deze dames staan gewoon daar gewoon een log uit. Misschien dat ze nu in het voorprogramma denken van nou, ik ga even naar de radio luisteren. Dus hello ladies, we love you, Anne en Folk.
1: Precies.
0: Ja, ik krijg een beetje. En daarvoor trouwens was ook een leuke plaat, Vea met Lick Back. En dat, ik heb hem hier in de videoversie bekeken, want ik vind dat wel een bijzondere mooie mevrouw. Dus daar heb je thuis helemaal niks aan. Ik hoop dat de muziek goed was. Dat je zegt van, oh, daar heb ik wel van kunnen genieten. Want dan is mijn doel wel geslaagd. Nieuwslezeres, die zit ook klaar. Ik ben benieuwd wat ze tegenwoordig doet. Ga je dat weer doen? Ja, ze gaat zeggen dat het voor Jam FM is. Voorheen zei ze, ja, het is gewoon radio nieuws en dit is in de wereld gebeurd.
1: Ja.
0: Maar nu zegt ze dus echt voor Jam FM. Dus dat moet je maar even luisteren.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Voor de kust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken, maar die lijkt inmiddels onder controle. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. En de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Avondcruise in het Amsterdamse Bos en kermis in Duivendrecht. Mijn naam is Maurice Becker. In het Amsterdamse Bos varen deze zomer weer de zogenaamde Candlelight Cruises. Met de elektrische boot, de Fluistervink. Tijdens de avondtocht genieten bezoekers van de natuur, terwijl de zon ondergaat. Met wat geluk kunnen er ook vossen, uilen of vleermuizen gezien worden. Een kaartje kost €25 per persoon. De boot vertrekt vanaf het bosterras van de Amsterdamse Manege. Halverwege de maand augustus is er weer kermis in Duivendrecht. Op het Dorpsplein en langs de Telstarweg komen 20 attracties en kramen. Bezoekers kunnen genieten van attracties zoals Star Wars en Haunted Hotel, maar ook van spelletjes en lekkernijen. De kermis opent woensdag 12 augustus om 2 uur en staat tot en met zondag 16 augustus. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Dankjewel, Maurice. Koffie voor jou.
5: Zover.
0: Ik ben er klaar voor.
1: Die is onderweg.
0: Ja, die zei dat hij onderweg was, dus dat komt goed. Ik hoop dat het niet hard waait. Want hij komt waarschijnlijk op de fiets. Maar als het heeft gewaaid, dat weet ik uit ervaring, en daarna wordt het weer rustig. En de storm trekt voorbij.
1: Oh.
0: Dan is het relaxed.
1: Bootsy Collins.
0: Ja.

0: Ja, muziek.
1: Wat een plaat dit.
0: Om baby's bij te maken.
2: Ja, dat zijn ze, Yad Sadeh, hè?
3: Die is ja. Van die zwoele, heerlijke muziek.
2: Ja.
3: En dat was helemaal babybaakmuziek. Dat werd echt zo bijna verkocht. Als je die plaat kocht, dan kreeg je bijna een predictor setje bij. Zo, nou ja, dit was Kali Uchi, Tyler the Creator en Bootsy Collins, After the Storm. En
4: twee platen die iets met elkaar te maken hebben. Hitlink.
3: Alweer?
4: Het is een cover, hetzelfde adres.
3: Altijd
4: een sample, ja. Het instrument, producer, de zanger, dezelfde partner.
3: Twee platen met een link.
5: Hitlink, Hitlink.
1: Ja, en wat hebben we vandaag, Jens?
3: Ja, er zitten heel veel linkjes in, want we hebben Kali Uchi. En dit is Leven Kali. Dus de Kali is best wel een thema erin. Maar ook het weer, want de een is After the Storm. En Leven Kali die zegt, nou, let it rain.
1: Ja. Yeah.
3: En dat is ook mogelijk.
6: Appetijds.
3: Paraplu mee.
1: Ja. Regelaars aan en go.
3: Ik hoop dat Tommy dan al hier is voordat het gaat regenen.
1: Hoop ik ook.
3: Wacht af.
1: Precies.

0: eigenlijk heb ik gewoon fake news. Hou op, het regent helemaal niet. Levin Kelly, de peetzoon van Alfred Lagarde. Ik kan toch niet anders zeggen.
1: Heel even over net, want ik ben er.
2: Kijk eens wie er binnengekomen is.
1: Ik was aan het luisteren en jullie hadden het over koeienbellen.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat is gewoon een koubel, toch?
0: Ja, koubel.
1: Ik hoor koeienbellen, maar heeft niemand gebeld.
0: Nee, ik had hier een ringtoon.
1: Of heeft... Ja, heeft hij nog gebeld? Roberto?
0: Ja,
2: die heeft gebeld. Zeker. Ja.
0: Hij wou die peace en nog wat.
1: Ja, die had hij vorige week al aangekondigd.
0: Ja, weet je wat ik heb gedaan? Ik ben vergeten.
1: Dan gaat hij daar, want ik moet even dat nummer opslaan. Ik wilde nog bellen, want volgens mij kan ik wel.
3: Joost! Draai me even, man! Draai me even! Masada!
2: Ja.
0: Oh ja, die hadden we
3: ook.
0: Ja.
1: Maar moeten we dan niet nu alsnog...
0: Nee, ik zit hier gewoon met een draaiboek. Zit helemaal vol. Ja.
1: Oh, het zit vol.
0: Ja, tuurlijk. Okay.
1: Net als de arena. Zit dat dadelijk ook vol of niet?
0: Ja.
1: Oh. Oké.
0: Okay. Ja. Het weekend staat daar voor de deur, dus... mocht je denken van... Ik wil nog een leuk weekend, dan kan je naar de arena. Je moet wel even toegang betalen. Of je kan naar Kwaku. Daar is Envolk ook.
1: Envolk? Ik hoorde het, ja.
0: Dus... dat was voor Roberto. Ik zei van, straks is Reggae Lake en Alpha Blondie treedt erop. Ja, daar gaat hij dan weer niet naartoe.
1: Nee.
0: Dat thuis.
1: Maar het is ook best wel prijzig allemaal.
0: Het is wel gedoe, ja. Desalniettemin, we zitten hier in een bijzonder mooie gemeente. Dat is Ouder Amstel, gebeuren allerlei dingen. En de gemeente heeft nu ook de lijntjes getrokken. De grenzen. Maar dan voor de gedeeltes in ons Ouder Amstel.
1: Grenzen binnen de grenzen.
0: Ja, Okada, daar zitten we hier. Ouder Kerk aan de Amstel.
2: Die afkorting, hè?
1: Okada.
0: Ja.
1: Ik dacht, Al-Qaeda.
0: Nee, ook geen Al-Qaeda. Zo jammer, ik probeer hier gewoon een leuke afkorting.
1: Nee, ik vind het.
2: Wordt het gelijk weer verdraaid. Ja. Kom op.
1: Nee, ik zeg oké dan.
2: Ja.
1: Oké dan. Okada.
0: Goed, we hebben dus Oude Kerk aan de Amstel. Waver, Duivendrecht. Je hebt ook dus Amsterdam-Duivendrecht. Dat is een klein stukje daar aan de bovenkant. Daar zit mijn werk onder andere. En die zegt van, we willen wel een beetje een goede naam hebben. Dus Amsterdam willen we bij onze afzender zetten.
1: Tuurlijk.
0: Ik wil geen Duivendrecht. Dat snappen ze niet.
2: Pigeon-drecht.
0: Ja,
2: nee, dat klinkt niet.
0: Nee. Dus dat is Oudekerk, Waver, Duivendrecht, Amsterdam-Duivendrecht en Amstelvoorde is de nieuwe.
1: Amstelvoorde?
0: Ja, en dat is... maar dat wordt ook weer... Ik zit erover te denken. Dat is dus een gebied bij die macro in de buurt. Maar ook bij station Duivendrecht. Maar dat wordt dan station Amstelvoorde. Moeten ze dat allemaal voor een nieuw bord gaan?
1: Dat moet gewoon zo later, toch? Nee. Het was al heel gedoe. Toen de Amsterdam Arena werd de Johan Cruijff Arena.
0: Ja, maar
1: het heeft heel lang geduurd. En op sommige dingen is het nog steeds niet helemaal doorgevoerd.
0: Nee, maar weet jij dat station van de Madenweg was vroeger Duivendrecht?
1: Oh.
0: Ja, dan ging je daar links of rechts. En toen zeiden ze van, we leggen daar een treintje nog een beetje naast. En moeten we ook een station leggen. Oh, weet je wat? Ik weet de naam.
4: Station Duivendrecht.
1: En Strontvlieg?
0: Dit is Amsterdam. Dat zit aan de ene kant is het volgens mij ook Amstelvoorde tegenwoordig, dat stuk. Dat is daar dan weer.
1: Nee, maar je hebt wel Duivendrecht en dan Strontvlieg en dan de arena.
0: Strandvliet.
1: Strandvliet. Ik hoor het altijd verkeerd.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Dus moet je ook maar eens een keer met de OV gaan, Sebastian.
1: Ja.
0: Goed, dat waren de lokale
2: zaken. Wie weet, ooit een keer.
0: Even kijken hoor. In Amstelveen groot drama, want de speelbadjes zijn afgesloten.
2: Oh.
0: Ja, moet van de omgevingsdienst in Noord-Holland. Nieuwe wetgeving en dat mag niet meer. Dus kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar de Meerkamp, het zwembad al daar. Maar inmiddels zijn de badjes in het Broerse Park en Urbanuspark in Bovenkerk weer open.
1: Is toch lullig, maar het past dan die regel aan in november. Daar heeft niemand er last van.
2: Nee, precies.
1: Ja.
0: Het is een regel van 2 jaar geleden. En nu dacht ze van, toch eens even kijken.
1: Oh ja, laten we doen als het heel warm is. Dan gaan we mensen lekker pesten.
0: Nog een laatste groot evenement hier in Duivendrecht. Het muurtje van Duivendrecht is gerepareerd.
1: Het muurtje?
0: Nou. Ja, het muurtje is bij de flat Uranus.
2: Oh, ja. Joost.
0: Maar was omvergereden. Dat was in maart. En herstel heeft heel lang op zich laten wachten. Maar deze week is het volgens Henk Blok, onze reporter. Het is de lokale Henk Blok. Niet de landen.
1: Oh, ik dacht, omgevallen muurtje, omgereden muurtje en dan een blok.
0: De reporter, onze reporter heeft gezegd, is wel provisorisch gedaan. Een beetje jammer. Dus waarschijnlijk zaten er daar een paar bouwvakkers die dachten... Yay! Hoppakee!
2: Ah, joh, ondanks dat is het gerepareerd en is het steentje bijgedragen om het muurtje te maken.
0: Zo, juist. Hij is

0: gewoon een programma te doen als je het niet erg vindt.
1: Sorry.
0: Gaan we verder met het discussieprogramma Freaky Friday onder leiding van Tommy Tedeschi. Tweede uur in de verlenging dus eigenlijk van...
2: Maar dat hoort helemaal niemand dat ik aan de andere kant sta.
0: Oh,
2: ja, van de andere ik had een paar weken geleden dat ik mijn koptelefoon verkeerd om. Had ik link, heeft ook niemand gehoord.
0: Ja, maar de klonk het.
3: Had je hem verkeerd om?
2: Ja.
3: Oh, dat heb ik helemaal niet doorgehad.
2: Nee, precies. Het maakt helemaal niet uit. Dus,
0: Beat the Street. Rode beat. Sharon Red. Ja, dus rode beat.
3: Ik vind hem mooi gevonden weer.
0: Ja, de zus van Peña Ford. Die van Snap, I Got The Power en zo. Dat is de familie allemaal. Daar kon ik een hitlink van maken. Maar ik heb het niet gedaan. Ik zie wel de klok van 9 uur. Dat is die...
2: Waar wordt een nieuwe klok opgehangen nu?
0: Ja, de klok van 9 uur wordt opgehangen. Ja. En tot die tijd, ik kreeg hem ergens in de chatroom... waar Remco, Julia, Robert... Nou, gewoon Robert B., hè, niet Roberto. En Ron liep er ook nog rond. En daar kwam ook de suggestie van Bandolero.
2: Ja,
0: Paris Latino.
2: Het is een beetje het gras wegmaaien voor de foute jaren 90 Gay Bar Classic.
0: Nee.
3: dit is jaren 80 toch, dit?
0: Jaren 90.
2: Ja, maar ik heb een Gay Bar Classic. Die heet ook bijna zo.
3: Oeh, ik ben benieuwd welke dat wordt. Dat horen we straks.

0: I'm the latest guy. Het is 9 uur.
1: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
3: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
13: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstad Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Tanken in Beinsdorp kan je €20 besparen. En Circusdag brengt plezier naar kinderen in AZC Hoofddorp. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. Automobilisten in Haarlemmermeer kunnen tot €20 besparen op een volle tank door de juiste benzinepomp te kiezen. Volgens onderzoek van Independer is Tango aan de Hillegommerdijk in Beinsdorp met een prijs van €2,99 per liter de goedkoopste pomp van Noord-Holland. Haarlemmermeer heeft daarmee de grootste prijsverschillen tussen tankstations binnen één gemeente in de provincie. Een korte prijscheck vooraf kan volgens Independer flink schelen in de kosten. Kinderen in asielzoekerscentrum Hoofddorp krijgen op dinsdag 21 juli een speciale circusdag van het Wolkentheater. Met theater, circusworkshops, muziek en een interactieve voorstelling kunnen zij tijdens de zomervakantie even alle zorgen vergeten. De activiteit maakt deel uit van de landelijke zomertournee Circus de Blauwe Olifant, die langs 25 asielzoekerscentra trekt. Het Wolkentheater organiseert deze tour al ruim 30 jaar voor kinderen met een vluchtverhaal. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website.

0: Bobby Brown. Lekker dit, joh. Superkeuze.
1: Hij pakte het woordenboek. Hij dacht, ah, dat is een moeilijk woord. Ja. Ik maak er een liedje over.
2: Ja. Prerogative. Ja, dat is mijn voorrecht eigenlijk, hè?
1: Ja. Ja. Voor sommigen is het aanrecht. Ja. Voor jou is het voorrecht.
2: En heeft hij deze plaat opgenomen voordat hij...
1: Voordat hij met de Whitney ging.
2: Dat ja, voordat hij haar in elkaar heeft gebeukt? Of
1: ja, nee, toen was het nog gewoon koek en ei. Ja, dat was Whitney nog gewoon gezellig liedjes aan het zingen op een brug in Friesland en zo. Dat soort carrière moves. Nee, ja, ze was al iets groter. Dus ze was, was al wat, het was 88 ongeveer, volgens Sebastian.
2: Maar
1: ja,
2: is hij de...
0: Ja, denk
2: is,
0: wel, 88.
2: Is Bobby Brown,
1: ja,
2: met zijn losse handjes, is hij de vader van Chris Bruin?
1: Nee.
2: Die ook wel zijn gehad.
1: Nee,
2: en die ook,
1: nee. Ja, nee? Zo genetisch. Nee, dat zijn hele andere linken volgens mij.
2: Oké. Okay.
1: Dus,
2: nou, dat scheelt. Dan
1: gaan we
2: naar,
1: doen?
2: Daar komen ze goed mee weg. Dan.
3: Dat is fantastisch!
1: Ah, ik dacht al. Dat blijft hier.
2: Ja, ik kreeg een beetje een klein standje van jou. Dat, wat staat jouw koptelefoon hard trouwens?
1: Wat zeg je?
2: Sorry.
0: Ja.
2: Oh,
1: dat is beter, ja.
2: Oh, nou ja, goed. Hij begint te piepen, alles. Maar ik kreeg een klein standje van jou dat ik, dat ik het nieuws te laat instarten.
1: Ja, kijk, jij kwam ook te laat. Dus ja. Dat ging ook van je uur af. Dat wordt zo verrekend.
2: Dat gaat van je uur af. Ja. Geen fooi. Nee, maar dat viel toch best wel mee uiteindelijk.
1: Uiteindelijk wel, half tegen. Ja, want ik heb wel.
2: Want we halen het straks in, want ik doe altijd om 9:30 geen nieuws.
1: Oh ja.
2: Ja, ik heb het al verteld aan een nieuwslezer. En die zit nu met tranen in zijn ogen zit in de keuken.
1: Maar heb je wel het nieuws gehoord? Tegenwoordig zegt de nieuwslezer van Landelijk Nieuws, die zit daar in het hokje en die zegt... Voor Jam FM. We hebben wat extra moeten betalen, maar dan zegt ze... Het nieuws van 9:30 voor Jam FM.
2: Nou, ik heb het niet gehoord, maar ik heb het wel gehoord toen ik hier onderweg hier naartoe was. Dat jij echt zo dat nieuws aankondigde van... Even goed luisteren dat ze dat zegt.
1: Ja, ja. Want anders, ik bedoel, de rest opgeoefend, al die nieuwslezers van de nieuwsdienst.
2: En hebben ze het goed uitgesproken met dubbel M of een klem?
1: Ja, ja, ja. Eentje had dan een klemtoon met twee M'en.
2: Dat is wel belangrijk, hè? Die dubbele M.
1: Ja, ja,
0: ja. Nee, het klonk echt fantastisch.
1: Ja, zeker. Ik blijf nu luisteren, hoor.
0: Ja.
2: Nou, heel goed. Heel
1: dus,
2: goed.
1: Tot 10:00 is het Freaky Friday. Ja. Ik heb de memo niet helemaal exact bij de hand of Blaze alweer terug is.
2: Nou, ik wilde het je net vragen.
1: Jeetje, dat komt zo uit, hè?
2: Ja, dat ik aan.
1: Twee handen op één buik, drie oren op een kussen en weet ik van wat.
2: Drie oren, hoe moet je dan, hoe moet je dan liggen?
0: Vertel eens, leg eens uit.
1: Nou gaat het een beetje de...
2: dat kan, als je dan zo, zeg maar, vroeger ging je dan lezen, hè, met zo'n bedlampje. En dan had je dat boek zo plat en had je aan beide kanten kon je dan zo'n ezelsoor. Weet je, dus drie oren op één kussen.
1: Oh, wat mooi opgelost.
2: Ja. Maar goed, wie leest er tegenwoordig nog een boek? Ja, dat
1: ik luister de radio.
2: Hoe laat is het, jongens?
1: Bij de volgende call is het 21:00, 16 minuten en 50 seconden precies.
2: Godverdorie.
1: Ja, met wat vertraging hoor je het straks.
2: Oké. Hebben we een verjaardagskalender dadelijk?
1: Oh ja, ik ga even naar het toilet.
2: Ben je klaar voor Joost?
1: Nee, bijna.
2: Opschieten.
4: Joost, ben je zover?
2: Oh nee, Tommy opschieten. Tommy opschieten. Er moet even een jingle voor Sebastian maken.
0: Ja, dat vind ik een heel goed plan, ja.
2: En daar komt Sebastian, daar komt Sebastian. Daar komt Sebastian, Sebastian.
1: Ik heet Sebastian, precies dat. Ja, ik vind er niks aan.
2: En het is natuurlijk weekend. En,
1: nog met licht.
2: Nou, ik zat net in de metro.
1: Oh,
2: en toen moest ik een foto maken van drie gasten die tegenover me zaten met een bier. En toen vroeg ik, waar ga je naartoe? Yo, we're going to the arena. Oké, what's in the arena? Ja, weekend. Oh, it's already weekend.
1: Ja.
2: It's already weekend. Ja.
1: Hele lichtshow.
2: Ik hoop dat het nog een beetje, dat hij een paar toegifjes doet. Dat ik op, dat ik een beetje makkelijk langs die hele meute weer terug kan.
1: Maar volgens mij wel lekker zijn.
2: Volgens mij komt dat wel goed.
1: Maar ik zie heel veel dames met hele korte rokjes.
2: Ja.
1: Ze zijn echt dressed to impress.
2: Ja, ik ben ook even op de grond gaan liggen inderdaad.
1: Ja, bouw je ook je rokje daar.
2: Ah, ja, ja.
1: Rock and roll, Jam FM. Lichtshow met de blinding lights.
2: Ja, maar het is toch veel te licht voor een lichtshow, jongens.

0: dit
1: moet je
0: was...
1: lachen, hè, dat je dan in de arena staat. Dan heb je 80, 90, misschien wel 230 euro betaald voor een ticket. En dan staat er iemand naast je te gillen van...
2: Hoe? Ja. Hoe klonk dat?
1: Oh, ja.
2: Nou, ik zou boos worden. Echt zo'n matpartij. De muismat. Had je hem gevonden trouwens?
3: Nee, nog niet. Zal ik ze even verder zoeken?
2: Even huishoudelijke mededeling.
1: Dit is wel een hele flinke
3: mededeling. Nee, muishoudelijke mededeling.
1: Dit is bijna een voordeurmat wat hier ligt.
2: Ja, dat is misschien ook een leuk idee. Een Jam FM deurmat.
3: Oh ja, met de boomboxers logo, ja.
1: Nou ja, maar goed, ik heb tegenwoordig een draadloze muis en die loopt nog wel eens weg. Dus dan is zo'n deurmat als heel handig hoor.
2: Ja, prima. Ja. Weekend.
1: Ja, hoe laat begint dat festijn in de arena?
2: Dat is om 9:15 is hij begonnen met zingen. En daarvoor had hij een voorprogramma.
1: Nou, dat geloof ik niet.
2: Waarom niet?
1: Nou, waarschijnlijk stond dat... Maar ik denk echt dat hij pas om 9:30 dat podium opkomt.
2: Dat zou wel kunnen, maar...
1: Want wat stond er in het voorprogramma?
2: Coyer Relay of zo? Nee, ik zag het
1: ook. Oh, zullen we die even draaien straks? Die vind ik echt heel goed.
2: Het was iets wat erop leek.
1: Oh.
2: Dat had de redactie niet voor mij klaargelegd.
1: Dus niet Coyer Relay, maar...
2: Ja,
1: Ali Leray.
2: Ja, Alloway.
1: Alloway, ja. Ik weet dat je bent. Goed.
2: Het is de 17e juli. En wat doen we?
1: 17.
2: 17.
3: Ja. Ja, 17. Ja.
1: Als jij telt, zeg je dan 6, 7, 8, 9, 10? Of zeg je 6, 7, 8, 9, 10? Wat zeg jij?
2: 19?
1: 9, ja, niemand zegt 9. Nee. Waarom zeg je dan wel 7? Ik vind dat apart. Ik vind daar iets van.
3: Okay, ja, ik snap dat ook nooit. Ik gebruik het ook nooit, de 7.
1: Ik vind het wel grappig hoor, als mensen dat doen.
2: Maar je had er nog zo'n plaatje van die dwergen.
1: Oh,
3: de zeven dwergen.
1: Nee, ja, maar daar ging je dan. Je moest de zevende dwerg opzoeken. En dan zag je een plaatje en één dwerg had een zeef. Maar mensen die 7 zeggen, die gingen nooit de zevende dwerg vinden.
3: Oh, wauw.
1: Ze waren aan het tellen. En ja, geef hem nu weg. Maar dit is echt...
3: Hij is weer mooi bedacht.
2: Sorry, spoiler alert.
1: Spoiler alert.
2: Ja, het is 17 juli dus. Ik heb de verjaardagskalender van de pot gerukt.
1: Oh ja.
2: Gaan we dat nu doen?
1: De verjaardagskalender!
3: Hoi!
2: Tommy.
1: Dat is hem niet, hè?
2: Tommy,
3: nee.
2: Wat gebeurt er?
1: Ja, nee, goed. Dit is dan volgende maand de jingle van de verjaardagskalender. Ik vind deze wel goed eigenlijk.
3: Ja.
1: Ik had mogelijk de verkeerde aangeklikt.
3: Ik vond het echt een verjaardagskalender show.
2: Maar volgens mij was het een ochtendshow.
1: Dat weet toch niemand? Zegt hij een keer goedemorgen? Dat zou kunnen.
2: Maar
1: ik heb het niet gehoord.
2: Ja, iedereen die de ochtendshow luistert, luistert niet naar ons. En andersom. Dus,
1: hoezo?
2: Nou, weet je hoe lang zo'n dag is?
1: Kunnen we toch terugluisteren?
2: Dat kan ook, ja.
1: Dat je denkt van, ik ben nu thuis.
4: Lekker.
1: Freaky Friday. Ja.
4: Ik heb er zin in.
1: Ja.
3: Gezellig.
2: Nou. Wat gingen we ook weer doen? Wat staat er in het draaiboek? Oh ja, die verjaardagskalender, sorry.
3: Ja.
1: Volgende week ga ik turven hoe vaak jij draaiboek zegt in 2 uur tijd.
2: Draaiboek. Turbo.
3: Oh nee, niet dat. Nou, dat blijft wel geniaal.
2: Redactionele herstel. Vorige week was er commotie over Willem de Zwijger.
1: Ja, dat had ik gezegd, ja.
2: Ja, maar dat was gewoon die Willem die we noemden.
1: Is niet Willem van Oranje, is niet Willem de Zwijger.
2: Dat is hem nog
1: nee.
2: Gewoon. Echt? Prins van Oranje, graaf Nassau-Dillenburg. Beter bekend als Willem van Oranje. Onder zijn postume bijnaam Willem de Zwijger wordt in Delft neergeschoten door Balthasar Gerards.
1: Oké, sorry, dan bij deze mijn welgemene excuses.
2: Dat was 10 juli 1584 dat hij werd overleden. En dat heb ik toen even genoemd.
1: Ja, ik woon in de buurt van de Willem de Zwijgerlaan. Dus voor alle mensen die daar wonen, sorry dat ik de historie van jullie straat niet goed ken. Ja.
2: Het is 17 juli, de sterfdag van Adam Smith.
1: 17.
2: Schotse econoom. Nou, dat heb ik niet meer gehad op school. Soms heb je ook zo'n straat waarvan je denkt, moet ik daarmee? In Amsterdam-West heb je de Donker Kurtjesstraat.
1: Ja, wij hebben daar straatplaten voor gedraaid.
2: Ja, maar ik wist eigenlijk nooit dat het Dirk Donker...

0: Quinn.
1: Ja, dat is ja. Steve.
2: Ja, dat ben ik het ook mee eens, ja.
1: Ja, Donald Sutherland zou vandaag jarig zijn. Is 2 jaar geleden overleden. Op 88-jarige leeftijd. Maar we hebben ook nog mensen... Oh, we hebben ook Guru. Die is ook niet meer in leven. Hij is op 48-jarige leeftijd in 2010 overleden. Hij is van Gangstar was hij ook. Van Lovesick. Guru.
0: Ja, maar die is toch ook van... Where's my key? Philosophy.
2: Oh, Guru Josh.
0: Is dat Guru
2: bedoel
0: Josh?
2: Je?
1: Nee.
0: De andere weer.
2: Nee, Guru Josh die is later dan 2010 overleden.
0: Ja, maar dat zijn wel vragen die bij mensen opkomen dan, hè? Ja, ik ken een guru. Guru Josh. Nee, het is geen Guru Josh. Het is Guru Piet.
1: Dit is gewoon guru. Wie er ook jarig is, hebben we de jingle klaar. David Hasselhoff, 74.
0: Is die jarig?
1: Ja. Terug.
0: Ja, daar hebben wij hebben hem ooit geïnterviewd. Waarom heeft de redactie dat niet klaargezet voor mij?
1: Ik weet het niet, moet je bij quotes kijken.
2: Ja, ja.
1: Ik denk dat hij daar nog toe staat.
0: Kan ik zoeken op
1: bij de archive. Ik denk archive, ja.
0: Dit is even een andere...
1: Ja, dit knippen er wel uit. Nee, ik denk dat hij niet onder... ik weet het niet.
0: Oké. Ja, Joost en ik hebben ooit David Hasselhoff geïnterviewd. Ja. Ik heb een jingle voor ons ingezongen toen.
1: Ja, ik heb een jarige artiest gedraaid. Kali Uchi. Die zit 32 vandaag. Dus, Camilla Parker Bowles. Dat is een prinsesje uit Engeland.
0: Is
1: het
0: niet gewoon de vrouw van...
1: Klaphoorn, hè? 79. Huh? Jeremy.
0: Is zij dan nu koning? Koningin, bedoel ik, sorry. Is zij koningin?
1: Ja, ze is koningin. Alleen dat boek had ik al gesloten, want ik ging naar de volgende jaren. Oh, ja, dat is Jeremy, 39. Die zong volgens mij met Nathalie La Roos, liedje. Onze Nathalie La Roos. Jullie zitten hier te kijken van waar heeft hij het over.
2: Inderdaad.
1: Regina Bell is 64 vandaag. Liana Lyons is 53. Lelle, van SWV.
0: Oh!
1: Ja,
0: ik heb nog een quote van haar hier. Is zij dat?
2: Is zij dat? Nee, toch?
1: Dat is die andere.
0: Sorry.
1: Panda Bear is ook jarig, 48.
0: Oeh.
1: Dat is een artiest. Die deed iets met die...
0: Ja, zij is vooral bekend van...
3: Ik zie je borsten!
0: Ja. Niet.
1: Angela Merkel is dat. 72 vandaag. Jaap Stam is 54 geworden.
0: Ja.
1: We hebben Darude, de DJ, is 51.
2: Oh ja, Darude.
1: Een foutje 2000 Dance Pauper.
2: Ja, 99.
0: Oh,
1: kijk, Harmke
0: Sandstorm. Pijpers. Ja, oké.
1: Okay. Hebben we ook nog... even kijken, hebben we nog... Ik had nog een... Natasha Hamilton. Zij is 44 vandaag. Zij zat bij Atomic Kitten. Daar kon zij naartoe nadat Heidi Range een transfer maakte naar de Sugar Babes.
0: Ik ben al lang afgehaakt toen jij zei...
1: Nee, dat zei
0: Atomic Kitten, daar was ik al lang weg.
1: Ja, maar jij let ook niet op. Dit is net als bij voetbal. Gewoon, je hebt een meisjestrietal die zingen. Ja. Dan gaat er eentje weg, die gaat naar de andere. Die wordt overgekocht en dan komt zij in de opstelling.
0: Ja, maar Atomic Kitten, Joost.
1: Ja,
0: nu weet je weer de achtergrond van Joost. Ik weet waar Joost vandaan komt. Joost
4: werkt als verkoper van carnavalsartikelen.
0: Ja, daar is hij bekend van. En nu doet hij verjaardagsplendering.
1: En de laatste is Marielle Tweebeke, 55.
0: Oké.
1: Als Marielle zegt, dan is het waar.
0: Was ooit nieuwslezer bij AT5.
1: Ja, ja, toch? Zie je de bedoel. Dat ze gewoon...
0: En nu doet ze heel serieus.
1: Ja.
0: Heel even terug naar de Hof.
5: Hi, Jasje en Tommy. This is the Hof. You're listening to MFM.
1: Het was hem wel, maar hij zei...
0: Oh ja, hij had een schaar in zijn handen.
5: This is the Hof. You're listening to MFM.
0: Ja, eigenlijk zegt hij... Hey Joost, Tommy, Eva... Hij noemde mij Tony volgens mij toen. Okay. Eva was ook... En Celine.
2: Tony.
0: Ja, Tony. You're listening to Amsterdam FM. Ja, this is Radio Venture. This is the Hof.
1: Dat is, ja.
0: Ja. Hij had ook een hamburger in zijn hand.
1: Op de grond, dat was een keurige tijd.
0: Maar dat was echt, wij zijn toen echt wereldberoemd geworden. Door

0: even substitution doen hier. Purple Disco Machine en Kongs. En die kennen we nog van Burning on Free Fires.
1: Oh nee, ik heb hier Cooking on Free Burnings. Dankzij Robert B. Die heeft het programma van The Weeknd de deuren open om 6:50. Waarom niet om 6:15?
0: Ja, 6:50. En dan voorprogramma.
1: Ja. Opener Prince, 85. Ik weet niet wat het, die is al lang al dood. Special guest Playboi Carti. Daar was ik even met Coderoy. Wat is het ook weer?
0: Coily Carey.
1: Ja, dat zeg ik toch?
0: Ja.
1: En de Weeknd begint, het Weeknd begint om 9:15. En het verwachte einde is om 11:00. Dus,
0: 11, oké, maar dan nog toegifjes en zo. Dus dan hoef ik niet meteen hals over kop hier de deur uit te vliegen.
1: Maar we hebben ook een afterparty in het Gezellenhuis, hadden we besloten.
0: Oh, oké.
1: Ja, ja, dat is hier in Amstel, Ouder Amstel.
0: Is dat het Vrijgezellenhuis? Of,
2: ja, Gezellenhuis.
3: Zo gezellig!
0: Ja.
2: Ik vind hem leuk bedacht. Ja.
1: Ik probeer even te kijken of dat. Hoe is de belichting?
2: Ja, belichting is goed.
1: Ja, we zitten hier een beetje te oefenen met onze beeldmaterialen en promotiefilms en zo. Ja,
0: maar nu zie je wel duidelijk heel op dat scherm dat Sebastian een beetje TikTokjes aan het opnemen is. Zo lijkt het wel.
1: TikTokjes.
0: Ja, even van dansen en zo.
1: Dit is OnlyFans.
0: Oh, ja, dat is zeker in de zomer heel belangrijk. Ja, al die winkels die van die ventilatoren kopen. Ja. Onlyfans. Ja, dat doen ze.
1: Een hele collectie thuis. In de slaapkamer ook. Nou.
2: Ja.
0: Hoe heet ze ook alweer? Coily Carey, toch?
1: Ja.
3: Schrijf je dat?
1: Ik zit helemaal niet in die naam.
3: Nee. Coily?
1: Leroy?
3: Leroy?
1: Ja, hey, dit knippen we straks wel uit, anders...
0: Nee, dat is gewoon hartstikke leuk, want mensen denken, wat gebeurt daar?
1: Dit durf
0: zijn ze nou echt gewoon nu pas aan het bedenken wat ze willen gaan draaien?
1: Echt, het gaat alle kanten op.
0: Nee, maar dat gaat hartstikke goed.
2: Improviseren hoort ook gewoon bij Freaky Friday, hè?
1: Ja, maar mensen zitten nu te denken van, ik zit probeer me te concentreren in mijn boek, maar ze zitten door me heen te praten.
0: Ja.
1: En ik probeer
0: zit even, de whereabouts van de directeur, maar die is nu gelukkig nog bij...
4: Station Duivendrecht. Oh.
0: Dus we hebben nog even de tijd voordat hij gaat ingrijpen. Ja. Coily Carey, ik kan haar niet vinden.
1: De player toch? Niet. Als je op player klikt?
0: Op player, heet die plaat player?
1: Players toe, zoiets was het toch?
0: Ja. Joost!
1: Hoi, Larey.
0: Ja, dat is hem.
1: Nee, je moet hem wel goed inslepen.
0: Dat ziet niemand.
1: Nee, en dan moet je hem ook nog op de...
0: Ja, weet ik.
1: Jij gaat altijd zo onhandig dat aantikken. Ik zeg gewoon op de speakertje.
0: Ja, ik heb vroeger nooit gegamed, Joost. Nee. Dus ik ben niet zo snel met die muis.
1: Opa, hoor. Ja. Boomer.
0: Dit is hem. Ja.
1: Eindelijk, ja.
0: Echt?
1: Hier hebben we het over. Het kost wel een kwartier, maar dan heb je wel wat.
5: Lekker.

0: Cause when you were boss, you could do what you want.
1: Hoeveel seconden
2: ja, hoeveel seconden heb je nog? Ja, ik zei 18 seconden. Ja. Er is niemand opgevallen, maar Matthijs van Nieuwkerk, die hadden we net toch even tussen twee
3: platen. Die stond er ook weer, ja.
2: Ja, die stond hier weer voor de deur.
3: Ja, ik dacht, die hoorde de Hof, die dacht van, oh, ik kan misschien een gesprek met de Hof doen.
2: Ja. Oh ja, dat, ja, hij heeft hem nooit geïnterviewd,
3: nee,
2: toch?
3: Wel.
2: Nee, wij wel. Ja,
3: ja, precies.
2: Ja, mooi is dat.
3: Ja, dat waren nog tijden. Ik weet nog goed.
2: Ik weet het ook nog heel goed hoe dat ging die hele avond. Maar goed, daar gaat het nu niet over. Het is 17, 16. Ja?
3: 15?
2: 14? Nee, het is 17, toch? 17 juli.
3: Oh ja, ja, dat is hem, ja.
2: 17. Al de hele dag.
3: Wat wil je daarmee zeggen?
2: Nou ja, toch even checken of jij de goede verjaardagskalender hebt opgedreund. Ja.
3: Ja, want ik had juist even nog een terugblik op 10 juli van Willem de Zwijger. Dat moesten we toch even rechtzetten.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik ging daar... ik was gewoon vergeten. We moeten het dadelijk ook nog heel even hebben over...
3: Kees?
2: Kees Geel. Ja.
4: Ja. Ja.
2: Dat is toch wel een dingetje. Ik schrok echt dat die hartstilstand en één keer weg. En dat is toch wel een... ik heb heel veel plezier gehad van Kees Geel als acteur.
4: Ja. Ja.
2: Maar er was altijd één grote vraag wat bij mij bleef hangen. Want hij had een fantastische film, volgens mij 2004. Mm-hmm. Simon.
3: Ja.
2: Geweldig, Gouden Kalf meegewonnen.
3: Alex van Warmerdam.
2: Ja, en daarna hebben we die film eigenlijk nooit meer ergens kunnen zien. En heeft hij ook nooit meer een grote rol in een film gehad?
3: Ik denk dat hij één keer bij de VPRO misschien is geweest of zo op een obscuur tijdstip.
2: Ja, daarna heeft hij alleen maar in series en flikken.
3: Als ik nu tv kijk, dan is er gewoon... Oh, ik kan mijn klok gelijk zetten. The Matrix is weer. Oh, ja. The Hobbit.
2: Friends. Ja. Ja, oh ja.
3: Hoe zou dat aflopen? Hè? Mm. De Titanic, hoe zou dat aflopen? Dus, maar inderdaad, zo'n film wordt dan niet in het pakketje van die omroep geplaatst.
2: Ik vind Simon, na de marathon, een van de beste Nederlandse films ooit gemaakt.
3: Dat vind ik altijd vermoeiend. Ik ga geen marathon doen voor als ik hem kijk.
2: De marathon vind ik even...
4: Die film is echt...
2: Ken je
4: het?
3: Ja, oh, de film!
2: Ja, de film, de marathon.
3: Ik dacht dat ik een marathon ging lopen. Ja.
4: Sorry.
2: Die is
4: een heel mooie film.
2: Ja. Maar Simon ook, want ik heb er echt enorm bij gelachen. En ook bij gehuild, weet ik nog. En
3: een dokter met gevoel voor tumor.
2: Ja, dat was. Ik vraag me echt af wat dat was. En dat die ook niet op Netflix staat en op Prime. Of, ja,
3: misschien
2: wat
3: is het Alex van Warmer dan die zijn materiaal beschermt. Dat
2: je wilt toch gewoon geld verdienen uiteindelijk?
3: Ja, ik weet
2: 2004
3: niet.
2: En het is 2026. En alleen maar omdat hij is overleden, staat hij dan vanaf vanavond op NPO Start.
3: Ja, en ook alle reclames van Praxis worden herhaald.
2: Ja, omdat hij daar ook in speelde.
4: Ja, en ooit de stem van RTL 5 was hij ook voor een poos.
3: Ja. De slechtste rijder.
4: De slechtste chauffeur van Nederland voor 9 jaar volgens mij. Ja, dat gaan we wel missen hoor.
2: Ja, ik vond het een mooi markant figuur. Hij had, had ook samen met een aantal anderen had hij in Westerpark, vlakbij waar jij woonde.
3: Ja, ik.
2: Had hij op het Van Limburg Stierenplein.
3: Ja, hij woonde.
2: Had hij de Gruiter. Daar heb ik hem een aantal keren ook gezien op het pleintje. Ja,
3: ja tot...
2: Dat was, in het pand van, dat was in het pand van wat vroeger heette Tramlijn de Begeerte.
3: Ja, ja.
2: A Car Named Desire.
3: Wel de mooiste tramhalte van Amsterdam, vind ik daar.
2: Absoluut.
3: Op dat pleintje.
2: Ja, op dat Van Limburg-Stierenplein. Wat niemand heeft Van Limburg-Stierenplein.
3: Ja, Limburg van Stieren.
2: Van Limburg-Stierenplein. Ja,
3: politiek.
2: Ja. Wat? Waar? Ja. Nou. En daar had je op dat pleintje had je ook een koffieshop. Dat heette De Overkant. Dat is wel heel grappig. Waar zit je? Ja, aan de overkant. Ja. Ja, nee, waar zit je dan?
3: Ook een Chinees, maar dat was, die ging op een gegeven moment ook weg. Toen werd het een barbecue en toen weet ik niet meer wat erin zit.
2: Oké.
3: Maar dat is meer even de toeristische informatie van het plein daar.
2: We zijn 4 minuten te laat inmiddels.
4: Oh jee.
2: Ja.
3: Nee, jij was te laat.
2: Ja, daarom. Ja.
4: Iets langer.
2: Ik vind het wel heel knap dat jij nog niet het woord draaiboek hebt genoemd, Joost. Ik vind het echt heel knap. Maar we gaan een vast item van deze show doen op dit moment. De Gaybar. Oh nee, de Foute Jaren 90. Oh nee. Ja. Ja.
5: I like the best to go.
2: Ik ook. Daniel is uitgelopen.

0: Are we ready?
1: En we blijven in Ibiza met Double Vision, Knockin' uit 1995. Een clubhit van je welste. En nu nog steeds Knockin'. Geniet ervan en enjoy the summer.
2: Dit is geen... Deze?
1: Ja, even lekker...
3: Hebben ze niks beters te doen? No.
2: Wat een herrie!
1: Nee, dit heet kwaliteit.

0: Nou, ik weet niet, wie ze binnengelaten hebben. Ja. Ik zat er net zo lekker in. Wat is dit nou, jongens?
1: De muziekredactie heeft ingegrepen, denk ik. Voor mij is geen jamveeg plaatje, maar...
0: Ik vind het echt wel een goede plaat, omdat ze ook zo lekker laag zingt. Ja, ik vind het mooi. Ja.
2: En het is lekker zomers, het is Ibiza, het maar past lekker het mooi bij dit tijdperk nu.
1: Double Vision hebben we hier ook staan, die wel goed is.
2: We hebben een double.
0: Het is ook mijn merk contactlens, het is ook Double Vision.
1: Maar ik denk dat we die andere even moeten draaien. Ja, het is tijd om die andere te draaien.
0: TikTok.
1: Nou, zit, bij de Palace wordt gedraaid, is iedereen... mijn tasje aan de kant, ik ga dansen.
0: Maar is het dan nog wel de... Fout, ja, nee, Dance Pauper.
1: Nee, maar we hebben nu wel gewoon kwaliteitsmuziek op Jam FM.
0: Ja.
1: Waar de doelgroep echt van uit een dak gaat. Hoor.
3: Kijk, en hier haak ik dan weer af.

0: Ja, nu hadden we eigenlijk twee foute jaren 90 dance power plaatsen. En dan gemiddeld komen we uit in de jaren 80, volgens mij. Als we ze bij elkaar opgeteld hebben. Maar het is Double Vision, dus dan weer twee. Dus dan, dan kom je er toch wel.
1: Hebben we nu al?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ik heb nootjes in mijn mond.
0: Ja, jij zei je moet hem afbreken, dus ik heb hem afgebroken.
1: Ja, maar ik had een nootje.
2: Ja, begin nou de smaak te pakken te krijgen.
0: Zodat die nootjes in je bek. Ja, het zit nu ook echt op mijn voorhoofd, al die nootjes. Ja. Wat zijn er voor nootjes trouwens?
1: Hete Joop.
0: Geweldige noten. Ja, fantastisch. Precies.
1: Jij kan nu alvast een beetje oefenen, want we hebben over drie weken natuurlijk de grande finale van de Gaybar Classic.
0: Is dat over drie weken? Het is eerder. Want normaal gesproken is het zeg maar het eerste weekend van augustus begint. Wat een slecht
1: verhaal. Jij weet het.
3: Gaybar Classic.
0: Ja. Maakt allemaal niet uit.
4: De grande finale.
3: De Gaybar.
0: Relax.
3: De Gaybar Classic.
5: This is Jam FM.
1: Ja, de grande finale. De knelpreet.
0: Ja.
1: Knelt een beetje.
6: Je bedoelt het op die manier.
0: Ja. Wat ik wilde zeggen is dat die hele feestweek begint nu iets eerder. Die begint volgens mij eind juli al.
1: Ja.
0: En dan is de Gay Pride is 1 augustus of 2 augustus.
1: Ja, dat is toch altijd het eerste weekend van augustus. En daar moeten we onze muziek dan allemaal op aanpassen in dat weekend ervoor. En dan heb jij gewoon die lijsten. Jij haalt alle subsidie binnen.
0: Ja, absoluut. Ja.
6: Ja.
0: Inclusiviteit, ja.
6: Ja, inderdaad. Ja, kan je wel zeggen.
0: Ja, het is fantastisch. Wie zegt dat ook alweer? Oh.
3: Dat is fantastisch.
0: Jos Brink was van de club. Die hield ervan.
1: Ja.
6: Oh, lekker stukje.
0: Ah, dit is zo goed. Ja. Een beetje Spaans getint, hè? Want vorige uur ook al bandelen.
1: Ja, het is geen Italië.
0: Het is geen Italië. Maar daar houden ze wel van, hoor, die jongens. Dit is fun. Het is ook een beetje double vision, hè?
1: Fun.
0: En een baila bolero. Ja. Als je niks te doen hebt thuis, zoek even de videoclip op YouTube.
1: En trek oude trui aan.
0: Ja, bij Topop staan ze in die olie trui. Ja, zeg je wel. Ja, man. En er is ook een 8 minuten versie van deze plaat.
1: Man.

0: Heel mooi dat fluitje, hartstikke mooi. Ja, maar, ga maar. Ja, oké. Ja, we moeten door, want Blaze is terug van vakantie, dames en heren.
1: Ja, maar nu zit er iedere keer een tik in die plaat.
0: Wat?
1: Jij hebt hem zo bruut gedaan, er zit er een tik in de plaat.
0: Bruut?
1: Ja, bruut.
0: Ja, ik heb hem, ja, maar daarom hebben we, ik heb een gebrande cd. De origineel is veilig. Ja, heb ik ook net aan Sebastian uitgelegd. Okay, die draait vaak op feestjes. En dan, ja, je hoeft echt niet bang te zijn voor de...
1: Oh, daar?
0: Ja, voor de originele politie, zeg maar.
2: Zeg jij nou?
3: Heb jij hier wel voor betaald?
2: Heb je een handboekje?
0: Ja.
2: Illegale kopieën? Maar dat is daarom.
1: Ja.
2: Ja. Nou, we gaan even opschonen. Want ja. Hier is hier zo recht.
0: Ja.
2: De enige echte.
0: Even met Blaze hebben over de nieuwe aankoop van Ajax. En het nieuwe uitshirt. Oh man, ik hoop dat we spreken naar
2: staat beneden. Ja. Gewoon ook zenuwachtig. Ja. Dan brengt die show hier.
0: Hebben we nog tijd om te zingen? Ja, volgens mij wel, toch?
2: Ja. We hebben nog een amper minuutje.
0: Een amper minuutje? Een amper... Ja. Zoals ze in Zuid-Afrika zeggen, een amper broekie is een korte broekie.
2: Ik heb me ook aan.
1: Ja, ik zit in mijn beeld mee. Ja. Oh, wacht. Toch weer een hoop nieuwe Nederlandse liedjes en woordjes vandaag.
0: Ja, absoluut. Amper. Ik loop even naar Blaze.
2: Oké, die plaat moet nog overkomen.
0: Gaan jullie zingen dan, jongens?
2: Ja,
0: daar gaan we.
3: The blast.
0: Wie zit er zo in die microfoon te blazen?
3: The blast.
0: Ja, dat past niet.
3: The blast.
0: Nou, heel veel plezier met Blaze.
3: Doei.

Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Bosuil helpt Amsterdam in de strijd tegen ratten. En tankstation Heijermanslaan maakt plaats voor 20 appartementen. Mijn naam is Julia Donk-Paaier. De bosuil komt steeds vaker voor in Amsterdam en helpt daarbij onbedoeld mee om het aantal ratten te beperken. Onderzoek laat zien dat een jonge bosuil wel één rat per dag kan eten en dat ratten inmiddels een belangrijk deel van het menu zijn. In Amsterdam leven nu ongeveer 100 broedparen die zich naast het Amsterdamse bos ook steeds meer in stadsparken vestigen. Volgens stadsecoloog Koen Wonders is dat een teken dat de natuur in de stad sterker en gezonder wordt. Het Avia-tankstation aan de Heijermanslaan in Uithoorn verdwijnt en maakt plaats voor 20 koopappartementen, 3 bedrijfsruimtes en een vernieuwde openbare ruimte. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar van het tankstation. Ook komen er meer groen, extra parkeerplaatsen en veiligere wandel- en fietsroutes in de wijk. De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd, waarna de benodigde procedures van start gaan. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
4: This is the jamming summer.
1: Geniet van de zon en de unieke Jam FM muziekmix.

in de welkom. En nieuwe blast hier op Jam. Nou, al zeg ik het zelf. En welverdiende vakantie. En het was heerlijk weer. Al hadden jullie het hier ook wel aardig warm. 17 juli van het jaar 2026. De tweede hittegolf net achter de rug. Het WK, godzijdank ook. Wat duurde die lang, zeg. Wat een belabberd resultaat hebben we weer gehaald. Met zo'n laffe coach. Oh, oh, oh, oh, oh. Ook die Engelsen gingen er gewoon weer aan. Met een laffe tactiek. Moet je niet doen. Altijd voor die aanval gaan. Dat doen we ook hier. Op de vrijdagavond in de Blast. Altijd de aanval zoeken. Starten met de valse Latina. En voor de rest al die plaatjes die net buiten de randjes van de disco vallen. En heb je verzoekjes? Zet ze in de jambox. Draai ze voor je. Enjoy!

0: veel reacties gehad. Onze Jolanda heeft ook al een aantal verzoekjes aangevraagd. Althans, we hebben een aantal verzoekjes heen en weer gespart. We zijn erover uit welke het gaat worden. En ik laat het je weten, Jo, wanneer ik hem op de draaitafel ga leggen. Afgelopen verzoekje was van Mr. EFS, The Funk Sensation. Jane Novell, Secrets of the Heart. Zo'n heerlijke plaat op het Emergency label. Die kon ik niet laten lopen natuurlijk. WhatsAppje van Marcel van Hergaarde. Met een mooi filmpje erbij met een stereotoren met hele grote boksen erop. Met DJ Blaze in the house. Warme gevoelens, jongens. Ik voel me bijna schuldig dat ik in september weer 2 weken weg ga. Ja, een beetje luxe problemen. Zomerse uitzending, wat gaan we draaien? Geen idee. Zet het in de jambox. App me. En dan gaat het vast allemaal goed komen. Wat in ieder geval goed gaat komen, is voor Code Friday. So let's start the engines.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: de Amerikaanse 5-star. De Jets. En altijd al een zwak voor deze groep gehad. I Do You. Gekke teksten eigenlijk. I Do You. Als je dat nou hoort, denk je aan heel andere dingen. Maar dit even terzijde. Ik zie veel vrienden in het buurthuis. Ik zie Metalend binnenkomen huppelen. Funk Sensation hadden we natuurlijk al genoemd. Onze Jan 020, Martin, Remco, Jolanda die op luisteren zit. En ik had de havenzoekje hier makkelijk in kunnen mixen. Met mijn ogen dicht. Maar ik moest hem even voor hem aankondigen, voor haar aankondigen. Dan lukt dat niet, hè? Dus Jolanda, ik hoop dat je de tapedekker klaar hebt staan. Pauzeknop ingedrukt. Volgende verzoekje dus voor onze Jo.
1: The earth has music for those who listen. Jam FM.
0: In de special remix hier in de Blast of Jam.

0: Dit presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24.

met deze zomerse temperaturen. Heb ik altijd zin in dit soort zomerse plaatjes. Een stukje rap over de Tom Tom Club. Eigenlijk gewoon Lato B. Als je tenminste deze persing ook had. Ja. Enjoy.

plaat werd in het eerste uur al aangevraagd door onze Jan. Ja, zomers klinkt hij zeker. Beetje Shaka Tak-achtig. Een summer breeze. En ik kan je vertellen dat er al vanaf uur 1 een ventilator... een beetje onsmakelijk als je eraan denkt, maar ja, onder het bureau loopt te stampen om de boel een beetje door te tochten hier. Omdat je niet te veel wilt brommen. We gaan afscheid nemen van de Heatwave with the Big Guns. En ik heb een andere plaat, ja, die begint ook een beetje soft. En dan denk je ook misschien, ja, waar gaat het heen, Blaze? Waar gaat het heen? Ik was erdoor verrast. Ik kende hem niet, but I love him. Die saxofonen ken je. Maar herken je ook de vocalen? Mooie prijsvraag.

Blijft dit fijn van Nederlandse bodem? Risqué of Risk? Ooit was verteld dat ik een documentaire van Casa Rosa op tv zag. Dat ik de meiden van Risk daar zag optreden bij Zwarte Joop. Ah, oh, wat een genot. Megabert ook op luisteren, welkom. En wil je wat horen, laat het me weten. Als ik wat kan knopen. We gaan het in ieder geval proberen.

0: Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden.

0: Jam.
1: Hallo en welkom bij weer een uur Jam Mix On. Met dit uur 23 Jam Classics non-stop. Je hoort onder andere High Fashion, Terry Wells, Tracy Webber, Double Vision, Mike and Brenda Sutton, Dynasty, The Whispers, Shannon, The Jones Girls, Aretha Franklin en nog veel meer. En de eerste is van de Gap Band. Hier is Early in the Morning. Veel plezier.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
3: Smooth and funky to the bone.

0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24.

0: 22 smooth en funky jam klassiekers in een 60 minuten mix komen eraan. Dit uur hoor je onder andere 5 Star, The Mary Jane Girls, The Whispers, Brenda K. Star, Luther Vandross, Rufus en Chaka Khan, Lil Thomas, Linda Lewis en Madonna featuring MC Micah G en DJ Sven op het einde. En we starten met Kenny G met Hi, How You Doing?
1: This is Jam FM.
2: Jam Mix On with
3: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
2: Smooth and funky to the bone.
1: Jam, jam,
2: Jam FM. Turn that damn music up.
4: Jam Mix On, Jam FM.
2: Showtime.
5: 60.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden.